0: Zou zijn bij hen.
1: Is hij, zou het waar?
0: Ga zijn farmer weg.
1: Copy and route, unit truck.
0: Copy.